kaartverkoopster Florence. Cartolini. Cartolini. Waar haar bijna niemand sien nie, langs die bronsdeur van Ghiberti, met haar zwart rok sonder kraag en haar stem wat kraken klaag in die aangeroreen vlaag. Cartolini. Cartolini. Waar al allemaal huis toe jaag, banden klevend aan die teer, allemaal na een helder plek, huise, tafels, blink gedek. Cartolini, Cartolini. Sê my toch, o God en Heer, waarom moet partij verlate staan langs lee reennat strate, hopend steeds maar onverhoord met hul machtloose woord voor die paradijse poort. Cartolini. Cartolini.

Dit was Loof, Loof die Here, een gesang wat die naam van die program mooi ondersteun. Het is een werk van Pieter van der Westhuizen en gesing door Synchronies Kamerkoor onder leiding van Johan van der Sand. Dit maak nie saak of het dier een gospelband of sanger, een symfonieorkest, een koor, een operasanger of selfs op doedelsakke uitgevoer word nie. Dit vat aan een mens se siel. Ek verwys na Amazing Grace.

Kom Heilige Gees, Heere God, van Dietrich Buxtehude, is gespeeld door de orgelist François André. En nou vir Beethoven in Afrikaans, praat ek mense engletale. En dit word uitgevoer door een massakoor en die Kaapse Filharmoniese Orkest.

Ek hoop jy het gehou van hierdie weergawe van Rock of Ages. Dit was die koor van die Temple Square Tabernakel in Utah wat gesing het. Beethoven en Buxtehude het vandag al kans gekry en nou is het Mozart se beurt met die bekende Alleluia uit Exultate Jubilate uitgevoerd deur sopraan en orkes.

Dit was die sprankelende Alleluia uit Mozart's Exultate Jubilate, uitgevoerd door die Duitse sopraan Christine Schäfer, saam met die Berlijnse Philharmoniese Orkest. Ons nader so stadig aan die einde van vandagse program, en heel gepas, hier is die destijdse Gautengse jeugkoor onder leiding van Tinus Kuhn met God bly met jou waar jy ook mag gaan.

sjustem, jeg kun dog nok jo nok. Er de kacheles nog hier, om te luister naar mijn zaak? Want ik wonder waar het is wat jou voor mij zo daksels mooi maakt. Voorzichtig om te zeggen,

0: Kira lei han von
1: Nauru. Oh, jeder Vater, Jera.
0: Elke Kita,
1: Jesus, Vater, Jera.
0: Devil, was in sie wärst. Jera, elke Plek, was die Devil kommt. Rakom no an in sie.
1: Jesus, Vater.
0: Rakom, Vater. Rakom, Jesus. Rakom, los. Alte Welt.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, Allah. Kira, set me an, ob ich
1: Jesus, Vater.
0: Kira, Rakom no in Jesus' Namen.
1: Jesus.
0: Kira, elke Blume.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, is die ene wat voorzien. Jemals vader spreek die karakter van die devil.
1: Devil,
0: ik ontzien jou waar die jaloezie aankomt. In Jesus' naam, vader, dank je almachtige koning. Kera raad nou ik ken onmiddellijk nou aan. Kera moe is stil niet. Raak om nou in Jesus' naam. Spreek daar die karakter, elke drome. Kera waar hij gedenkt dat zal ongeluk komt. Ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Jere, dank je. Breek daar die banden van de devil. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak je kind nou aan. Breek daar die karakter af. Jere, waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Jere. Ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Vul hulle nou. In Jesus' naam. Jere, kanseleer elke werken van die boze geesten. Die gedachte van die devil. En leek hen in die spoor. Jere, waar je kind vastgehoord, Jere. Jere, hulle is beplan van God, Jera, waar die plannen alles uitkomt. Jera, ons roep je, Jera, zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jera, ook waar hulle gaan, ons vraag het in die wil van Jera. Jera, ons is, kom, zet ons handen op en ons prijs die daarvoor in Jesus' naam. Jera, ik zet hulle nou in die handen. Jera, stuur die engel om voor hulle te beschermen. Jera, waar hulle beweeg,
1: ja, Jera.
0: Daar is verschillende dingen, omdat die devil zo listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus.

0: Ya ti o tera prakyanim a extra FMP.
1: Tino ana teng kasika kaisa kani mdi mutetu ana kani mdi kwenye kichatini ta irita kani ane a. Ntote kwa magrika wadaka kwa City of Hope kari ane kuna ja tu ana te swere ma. Nute kani kwezi ukai kwenye te dara kwa te bisongo kazumba ama City of Hope kari kikungo kuman ama kibori ya kako kani kwe. Nu am tade dara nu ama kami kari kikungo kuna ta te ane kasika kisika FM kwa swere ma ago. Nga kwa msiki platu mte nbonga ntema kha kwa kika ansa kwa mwogo kari kikungo tabeno. Njiha kwana jiha kani mkwishu nga waka kwana hena ko kasi nga kwana he.
2: Cham jukumka kama XKA FMCK to darate jo mkungu no riano nduveta.
3: Mafe tuwardi kuna nkriko arde and that hey that here and we are evil. So angita he oh meno ngim mbarata kukmeta ata hesin. So after her, Anissa kare kutan Anissa nika he tiamu kosi afata. So nika he ata hisim tate anka. Tuo ke hem tui kama an. Nim kanim te ukoma. Koma awo ke he akakwana nikom ikiti ya an. Takono nima kato ha kamu kaya tia kuyaki. Hallelujah. So there are God. Chanima. Teko. Cha sui sa. To anje chanima cha sui. To anje cha ke he cha kuen. Chanima cha kuruna. What are there are God. So there are come up with Nebuchadnezzar Musupia. And then Nebuchadnezzar Musupia herita. So I'm Musupia. Anisa. Anisa. Tiki. An huwa ahiyati. Anisa tiki understand yati. So I can't play a hair. Come a sweet queer. So I tell baby, I have to take care of them. Can my prayer, sweet yak? Quiet ayaki. Now the canema. Mo. Mita now come sweet at a sweet city. Now, ta. Come ya by all the queer. And yet, come ya by all the chapel at the reno. Ta canema turuna. Do and yet, canema turuneka. Tassi aunt where. Can it sit in governor, the dear woman, Nikone, Tabatamu Supish Natuin, Sata, eh? So they come ago, Dilcone, Nebuchadnezzar, Havana, Susan, her old herita. Amen. That is the drum, but eight, Quonan, Nebuchadnezzar, Kahati. Let it know for May 8, Belsasa. Van Hiel Rathever and May Quonan Creek is in start on that for May 8 lane. Jy is daartoe in stad, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontsteld nie, Belsasar. Daarom nie so vir jou hand en ag, maar sê dit my, Kudino. Daniel, dat kan gees na wat wat denk, wauw. Jam kwe bi chanem kare khatam hom yom. Hallelujah.
4: Amen.
3: Chua khuwa cha anu anisa Daniel ma. Aham shere ma ore Daniel. Ni sugre aham ate te swe ta Daniel. Min am chanem ma Daniel ki te ma. Daniel ma supina ko agre. Ni sugre ngiki kuma. Han Daniel. Kya si na bate wow. Jam kwe bi si na te mo. Ta kon aham na Daniel. Hiyo ni sukuri cha akun kato cha swere ma ya sakati. Mara cha swere hiyo ni sukuri. Kwa kaka ma ane sa tungu kare mundu hama kum. Ndewa ni sukuri ya misa kia ate. Hallelujah.
4: Amen.
3: Tu he Daniel, uwe kanum biya sasa. Uwe mblek verstom hastan. Biya sasa ra hitka anwur. in my estate had the drum mar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op i tegenstanders. Die boom wat i gezien het, wat zo groot en sterk geworden het, dat zij top aan de hemel geraakt het, en wat overal op de aarde zichtbaar was. Waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was en waarvan daar genoeg kost was voor die hele wereld. Waaronder de wilde dieren gebleven en wie ze takken die vols nest gemaakt het. Daarom Daniel, gaan we naar Yamahaya. Ik zoek er een keer in kara. Yamahaya, zwer hem maar. Nee, ik moet hem moeien, ik zoek er een. Nee, hè. Ik moet dat ook in, zie dat ik moet hem. Dat ik jou te. Dat ik Anissa jou te. Dat ik ooit dank je. Dat ik Aro Anissa woe hier te. Nee, hè. Jara jita ma janom orote. Nee, hè. Ik ga jita ma ga som siate. Nee, se. Nee, dat ik. Hasiu tasuri, hasiu anje sweetino, hasiu tasuri karashwehe. E my estate het a bach, a engel, a diamal, a sin afkom, en hij het hase, kap af die boom en verwoest het, maar bent a eister en a bronsband om zijn stom, en laat dit in de grond blij, samen de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer de dood naar gemaakt worden. Die van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang over hem komen. Zo, nu moet je moe wat hebben. Nu moet je wat komen. Nu moet je engel. Amaga, kwana ko ya hatama. Tako ya ahagaratam. Nu je hek arohuiko. Nu je hek homahuiko. Nu je sidi. Ik amma. Kia he je waka. Omena iye to aye dangwa woko hana tiveta so ni musupi nim engel nim waratam ya musupi ate that is the eightlag ni khasi u khasu krishu tasuri he e my estate that is the baslate van the allerhoogste oor i kha otse tsukwete ni behe kanem teu kuma haki kare khata so Daniel yama khaya shwere mate tum kha musukri e sal ei die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef ote hau te he kanem te he haki kanem te he me kunya qaiki khathe khuisa ta khono kha qisa ni kogo jindeta gauw kun je aan de iafata. I zal moet gras eet zoals beeste en I zal s'nachts door die dood nat gemaakt worden. Ga dwa akaya botootje. Takono, ga panie akat aaka etego. Gauw kun je aan de iafata. Zo ik hem kare fata kun je haki. Dit zal 7 tijdperk lang voor I kom. Nee, niet te he, ga moeite, achatje. Ga ki, sieve, zei si, kurina, iago. Zo, ik niet te aan, dat zei charim te aarde, hoor. Niet ook het dek, hoor, ik aarde te aan, kate. Zo, niet acha, no zika, charima te hekwati, toti, obihron. Zo, ik heb het ook, hoor. Niet kia in zika, arago ama. Niet som kwena, niet kun je kote, kwanaka, kun je kote, sa ama. Ni somko na nkwa ko te kwana ima nkosa aga nkwa hambe atam aga ka hambe atam so a khungu he Nebuchadnezzar mki ya he kane mke siwe mara Nebuchadnezzar siafu am hinya e kwane so a kane ma kha u kwaneka so a kane ma ke hetam anja kha wa de kwaneka we kane ma kya ko te kunya ko te tam te kya ke kweta Tuwa chani ma tia hako te kunye kwa te kwa te akha mkunye kwa te eta. Mara angye chani ma te akha sikano. Te khawana te kujia hii hako. Apa na ya chani ma. Mwiti Nebuchadnezzar makuwa hii. Tawa Nebuchadnezzar chani ma angakara siyewe kuri. Mwiti so mkwe na kunye kwa te kwa na cha kunye. Hambe khawana akha mkunye. Hambe khawana mkia hii. aham changwa for mandat. Amen. Dan sal I moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Dagono, min agate, cha aansa, dat die kanema, homa awo, min homkeke, aga kwane, min homkeke ting he, da ma manda katia. So ata, ima aansa, min pe wuko man, homa awo, min aga kwane, homa homkeke ting he, manda kwe, dako kakwe, hamkle ete mki. Hallelujah.
4: Amen.
3: Tshwa tasi to tsani wa go tsa mono. Kanema ne he sina ka go di. Kanem ya ba go tui. Tshwa anza. Te bu ya to ke. Tutam. Ne go khona doro hano, me go ne kwa hesen. Of ne go khona kwere no me go no kwebe anke be bere ka tsa mono. Kanem ke he. Anke kanema tla re fata. Me mko ma khamasu isa. To kwe mara am ko mo shishina. Nokane kanema kare hata tuwa kanema kare hata fa kanema muwa gobe hisin veta anza tuwa amkoma understand kana te akwane amkoma shishina go atamsika ofu amkoma atamsika tsaya nokane kanema kare hata fa hisina tuwa kanema khoma hokoma me khomke kha kwana ke ntama kha kwana ke tama hallelujah
4: amen
3: Die bevel dat die boom sy stom in die grond moet bly, beteken dat u koning herstel sal word sodat u erken dat die hemel regeer. So nie kwana he, nie he komita, tamakal nie tikame, nie komi ki huka eta kwana he, nie he habana ngom na go kwana he, huwita. Gobeno shauko kahoro huwita. Hallelujah.
4: Amen.
3: Tama ima asa. Ima kau komiko huwita. Ima kaitam. Oma natangere. Dwa natangere. Hallelujah.
4: Amen.
3: Tako ima aa. Ba ako ni kwa teke. Ima ama kasawa mandato. Ima kama kwa ima seng. Ama kwa am. Kem. Kwa ima kama.
4: Hallelujah.
3: Tama ima kau komako hiti. Sa anda kiao hapa teko. Kaya kam besa muwa twe ngi kensika. Kaya kala manda twe cha koma kwe to cha koma kam ha koma cha kam. Ah di gom kwa cha kam ha. Kom cha kam. Hallelujah.
4: Amen.
3: Kana mtsaji. Ni kwa na komi kwa ati kama huite. Khaba na ima tsubuka ebe kwa na huita. Ima a a sin tate a kata. As I kan erken. Ima anje a sin no. Imhiyata ngbaveje. Hame ima havana tsubuke. Ima nje aate, am, manda ati tano. Darom I, my estate, leister na my rat. Breek met I sonde en I ongerechtigheid. Doen wat recht is en bewys barmhartigheid teen oor die wat in nood is. Dan sal I voorspoed aanhou. Halleluja. Dagono Daniel, havana aagatke. Aagatse, nee, tja, die, Home card of that chat queer dear. Akati Nintabehe, who quarrel Nintabehe? Quarrel Nintabehe? Who waho me or Taka? He Taka we are. Go Kama, Kama Quena. Nay Quena Karanaka Kanaki Dina Tamaha Kama Nano Havana Hak Eha Moa. Hallelujah. So a Daniel can even Yamaha and we come and we get Aham data. Hallelujah. So I can't kiss in the music. So I can't even talk out come off of what way. But I can't even get some card. When I come at the motassi to take me here. Can I make a tucker? Yeah, I take it. He says him. That will can't me. We says him a tam am come a tam can him at that. That will queen. And yeah, I mean that I says him a weird way. Some can him a tam am come at dinner. Chuck when you're away. Just a half hour queen. Tua aku ni na Daniel muka, kani ma aha kerana ini aham nebuka neserum. Nemborong gaya cahaya dia, ku aku ku udah gaya cahaya dia. Tapi caka he kama kue na kanak cina kata na, kama kue na ku nunggu gaya dia. Kue nam ku aku kue na neta. Nana caka wana ikhah muam, of caka wana ikhah aku nyam. Maar alles het oor koning Nebukadnezar gekom. Na 12 maanden, terwijl hij op de dak van de paleis geloop het, het hij gesê, kijk net hoe groot is Babel. Door my groot mag het ek daarvan koningsstad gemaakt, tot my heer in Rome. Halleluja. Daarom amka Nebukadnezar. Kom wat je minja. Mooi weet ik nog maar tam kom. Acha nguwa ko i kara tim kom ka. Tim dukutom ka tim nog maar tam. Me moom train me mooi we amka. Am voor wat gaan gaan goom amka ha ja. Ata ko i te mooi we. Tien jaar ta hoor je me kom ki. Tim ko nam acha dim ta. Gaan ta weg heb aan amka. Halleluja. 12 maanden heb je dat je aankan. Nu kun je jammer wat is hier. Zo, eerst de jaren zie je 12 maanden. Ja, goed. Atam, jammer wat in goed idee. Kort aan te deur. Am, ga nu maar in kom. Am, ga. Ding nog maar hier. Mooi, we. Tito en karaha ik hem. Ik kom maar je nou te horen. Tito en karaha. Halleluja. Hij heeft gezegd: kijk net hoe groot is Babel. Mooi, we man is dat teuren. Neem dorp van Babel, dat deed of een minzaai Babel gaan noemen. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit koning Nebukadnezar dat jij het je koningschap onhef van woord. Dat kon altijd allemaal gaan, kwee het waarin. Nu is hem kwee het gewoon weer. Halleluja. Het hot dat is al achter. Nu achter van zeker. Gewoon het. Halleluja. Zo neemt je nu maar terre hot en achter dat je anker. Neemt je nu maar ham die klei at in zak weer. En neemt je nu meer wat niet dat is in dan achter is in dat is. Zo kan het. Kan hem te anker voor de poro. De poro. Zo dat is het. De koma kwerena. Kijamana kam te aangara ha. Moshe se tsaka te kuite leta. Halleluja. Nena nge mdudum ki. Ya he tame nge mdudum. Chwa te a te kwete ha wana kwa naka he. Nena ki nge mboru nge henshine. Nye. Nge mchane ya mwite ve. Nye uchane tatu ya ha. Tatu ya ha te eko tae kutwa de. Takon tsayane te bori. Na uchane te tama te aangaya de. Zak amiga tuite koma bete ngita chana miyati ngita chana miyati. Haleluya.
5: Amen.
3: Takono Moses ba chana na Moses kuna sima. Akwena ah sin dri eya twaka sin. Tak am dundum ka na shi tak tinde kai. Haleluya.
5: Amen.
3: Takono am dundum ana ata siyae. Takono am dundum ki. Tebe na ko yama chanima. Kenema yama kwa tuwa. Komzika. Tewe napa te akati. Me. Na kwa zita ate koma kwa goma kwa. Pum pum wa mie tako. Chinya kwa tako. Tako nana yama kwa aro kwa ye. Ama tako. Aha kwa tako. Tako nana. Mosesi. Chaka te chaku itendeta. Hiyo chaka kenema ku itendeta. To te kom. Te oku sa hiya ye. Haleluya.
5: Amen.
3: Mara tokia rata we. Haleluya. Tokia rata am chanima to komta. Tokia rata am chanima to muta. Takono toka wana agriisi nako. Haleluya. Ya hito teko te ukashine kwa na mte ha. Yei sal e di menslike sama lewang uitgestoot word. En same die wilde dieren moet leef. En gras moet eet. Soos beeste. Dit zal 7 tijdperk lang oor jou kom. Dan zal jy moet erken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nu gooi, ata hesen dat jy gaat het agas. Dat jy gaat koenje kaai, dat jy gaat doaaklaai, my doaaklaai ek wat jy kunnen deta. Nu gooi, 7 koeien na hesen, dat jy nie maar klare gata. No ata hishinago. Takuyo cha aasa. Dati chanima. Homa woha, Nick Homke, Akakone, Nick Homke, eh? The Mamanda Kedia. So Nico, after a silver queen, a Hishina. Down the Chanima, Kahakuha, Aha, Hampeetia Queen. Of the sale of that one blood, it were Nebuchadnezzar Hakom that. How come but what a home has is he is a demons like a family of an eight has word and most grass yet? So as Biesta. He is last year the dough from the Yemel not hammock and say Hare. It's so long about was the fear of an Aaron and say Nals was the fan of wolves. Tahon and Mim, Nick, there are that Missia Queen Yamaha. Anisa Tahon Yamaha and Nebuchadnezzar and Gazina. Mim, Tama Anisa Kiaoha, Kata, Kum Tama say Kiaoho. Anisa, that they are Zara di Kayoha. To the first castel that they for a baby was, it ek Nebuchadnezzar na di Yemel opgekeek om help. En het ek my verstand teruggekree. Ek het die allerhoogste geprys. Ek het om wat ewig leef, geloof en geëer. Daarom is niet samen. Niet op kennis en kerie. Zie samen. Je kunt niet samen kunnen. Je kunt niet. Ja, aka. Daarom is hama. Twee kota hama moe. Ama oka. Kau kwa hama ta van jausa. Halleluja. Kau kwa ta van hama jausa. Hama akame. Hama nu hama hama na kerie karawo. Hika. Daarom is hama. Nem te u kanem. Hama nguya. Nem kanema. Ochere oro kunya koma. Hama tseu toko hama nguyahi. Ne mkane mmanda eki kere wa hambe. Suwe ne mkaneseri yama kwa musupia di kane mtsakaya. Saiko nang krik bastan ur aldi haslakte. Suwe ne mkane aka kwa nahe. Musobo na musobo atate. Nakono te u last day, take Pia to Persia, 5 and there. So here, new Persia, Anisa take Kate to her.

Ach, tako, ach, en toe, en dag, ek gaan my nie denk, jy, gwa, ha, onder ten 7, o, en 9, ek ska, FM, sikien, a, dit, tako, maar dit kan my gaat, anna, gota, 10, eh, Mandela, ngwe, jam, sena, gwa, 10, 18 juli, Mandela, eh, ngwe, Mandela, ngwe, re, gat, teko, tot, si, geri, ngwe, geri, a, te, kwa, ga, sere, Mandela, mnyata, gozi, a, tseka, gozi, a, Mandela, le, mwa, te, kwa, nyata, a, dit, tata, ma, tsa, sere, ten, tsa, sere, ngwe, ke a di ikonsa programme a basika tsamgwenya msena gwatano a ke a ka kwanywe.

0: is met
1: je. Nee, moet nou maar zo stampje klets.
0: Frans, waarom jij hier?
1: Waar was dan terug aan jou?
0: Ik zal op mijn recht komen.
1: Heb je geld aangezet?
0: Natuurlijk heb ik geld aangezet.
1: Wat een koffie wil je?
0: Diane, cappuccino.
1: Maar dat is hij, Diane, dus ik kom maar je lichaam flikker.
0: Nou, maar maak het net een gewone koffie.
1: Assee. One coffee coming up.
0: Ik heb ook mijn vraag beantwoord, ik kon radie.
1: Wat maak ik je?
0: Ja. Wat zoek je hier bij die hospitaal?
1: Ik heb voor mijn blaar blokjes kon krijgen.
0: Oeh. Usse. Je heet nogal, nee.
1: Assee, je koffie is klaar. Suiker?
0: Ik zal maar je suiker inzet. Sta zo toe.
1: Zo, hoe gaat het met mijn ouwe blaar?
0: Jouw ouwe blaar is verlep.
1: Wat bedoel je, is blokjes oké?
0: Nee! Nee, hij is niet oké nie. En is jij wat om graf te zien.
1: Wacht, wat heb ik nou gedaan? Dat is hij gerokerij.
0: En die gesijperij, Conradie.
1: Hé, maar niet zo gauw naar die mensen kijk voor ons.
0: Laat hulle kijk! Laat hulle jou zien voor wat jij is.
1: En wat is hij?
0: Jij is een bottelboer in een lichtbek.
1: Wow. Klets, jij kan mij niet weghouden van mijn vriend blokjes nie.
0: Oh, ik kan, meneer.
1: Hij is mijn vriend.
0: Hij is geen jouw vriend nie en hij wil jou niet zien.
1: Je weet, blikjes is ook niet de dak voor jou nie. Hy moet nie altijd bij mij hoe lastig je is. Als allemaal weet wat je rechtig zoekt, klets.
0: En wat zoek ik misschien?
1: Ik krijg schoon stijpen voor blikjes. Ach, die wat je altijd aan zijn kamers het dier loopt kloppen, jezelf zo'n rheumatiekkoors in zijn gezicht steek.
0: Ik gee hom nie rheumatiekkoors nie.
1: Jij gee jouzelf rheumatiekkoors van die spulsgeit.
0: Jij praat dus met mij, Frans Corradi. Ik is een volwassen vrouw.
1: Ja, gedraai je dan zo zien. En hou op om voor blikjes klaar te maken.
0: Conradi?
1: Ja.
0: Zijn jij daar security guard wat daar staat?
1: Wat van hom, kletsgras?
0: Oké, zo echt mijn koffie neerzet. Net hier.
1: En wat ga je dan doen, Andy?
0: Dan? Gaan ik kliphard gul verhulp, omdat jij mij betast hebt. Zou jij beter beginnen hardloop, meneer? Hey!

0: volgens Jack.
1: Ben je gesijpt?
0: Nooit. Alsjeblieft.
1: Waar, Sunny?
0: In die caravan.
1: Kom maar in.
0: Dank je.
1: Jij nog in die tank?
0: Maar niet tijdelijk. Joh, wat ruikt zo lekker.
1: Ik maak een keer die afval voor blikjes.
0: Hé, hey, mijn oma had al die stukken lekker afval gemaakt.
1: Ja, doe nou maar. Ik zie jouw oma niet. Praat, ik luister.
0: Die story bij die hospitaal, ik sorry.
1: Sorry?
0: Ja.
1: Ja, sorry dat je voor blikjes braaf aandraagt.
0: Ik heb niet besef waar je zo ziek.
1: Was je weer daar?
0: Nee, glad niet. Pieter heeft mij verteld. Hij zei blikjes gaan een hele ruk in die hospitaal moet wees. Ik schiet me serieus, hè.
1: Hulle wil hem nog een week of wat daar hou.
0: Zo. Maar die dokter zal gezegd wat fout is met hem.
1: Zijn longen is klaar.
0: Ai.
1: Zijn lever is klaar.
0: Nooit.
1: Die arme man heeft bij die dood omgedraaid en is alles jouw schuld, Frans Conradi, alles.
0: Dus waarover ik met jou wil praten, Klits.
1: Nou maar, zie je hem sê.
0: Ik heb voor pastoor gevraagd om voor blikjes te gaan bid.
1: Wat is een pastoor nou?
0: Pastoor Frederiks. Mij en Sanne is een pastoor van die kerk.
1: Wat hij happy clappy doenpoefster van julle.
0: Ja. Hij het al baie mense genees, Klits.
1: Het hy nie vir jou ook gebid?
0: Ja, hy het.
1: En is het gewerk?
0: Oh, vir een rukkie ja, maar dat was my eerste kult. Pastoor sê altyd, bid is net die helfte van die gezond, maar die ander helfte is een mense eie.
1: Frans Conradi.
0: Ja, Klits, my ou vriende.
1: Al wat jy hoef te doen, is om weg te bly van blikjes af.
0: Oh, ek het mos gepromis, Klits.
1: En as jy wil hê die pastoor moet vir iemand bid, laat hy vir jou bid. Want die Vader in die hemel weet, jy, Frans Conradi, het ingryping nodig.
0: Of course, hy gaan vir my ook bid.
1: Kom weer na by blikkies. Doen het.
0: Ja?
1: En ek bel die polisie. Loop! Maak toe die sifteer as jy uitgaan, ek soek die vlie binnen by my afval nie.
0: Dankie, Klits.

RSG Country Klanke met Lee Marvin Wander en Sta en voor hom was Steens Jordaan met sy weergawe van The Gambler. Hier is Lenro Stols.

0: Dit was Lenro Stols, sanger vanuit die Ooskaap, met een snit uit sy eie pen, How Love.
1: Country Treffers op RSG.

Daar is hier country klanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Pat Green Wave on Wave en voorum het jy geluister na die Bellamy Brothers met Lovers Live Longer. Kom ek speel nou vir jou iets van Billy Joe Spears en Peter McCann.

Dit was Peter McCann met sy eie 1977 treffer Do You Wanna Make Love, en voor hom was dit Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Dankie dat jy weer vanaand saamgekuier het. Ek groet jou met hierdie liedjies van Randy Travis, Forever and Ever Amen, en Ronnie Millsap, I Wouldn't Have Missed It for the World. Ek is Jacques Arendt, tot volgende saterdag aand. Vlieg hoog en groetnis vanuit die baai.